0: bij zwak op, deed die mooiste, mooiste zeer. De Sairitijn van Eden, direct aan ons gegeer.
1: Hallo jullie, mijn naam is Mabel Spanellis.
0: Lidrit City Club is, waar die wereld wil kom haal.
1: Ons doen het in stijl.
0: Als ik munt in veel stref, heet mijn ziel met mij verdwaal. Bij Joe's Beer House in Windhoek, heet mijn asem weggeslaan.
1: Met gaan groot radio.
0: Ik weet van jou

0: Ricky, my bra, ons is eindelijk Maricella.
1: Awe, Snotty. Awe.
2: Awe, Snotty. Nou toe. Charlotte, goeiemorgen. Annette, goeiemorgen. Philip, goeiemorgen. Evert, goeiemorgen. Ach, allemaal van julle, goeiemorgen. Ja, op hierdie mooi donderdagochtend. Is hier een mooi ochtend vir my nie? Ek het so'n bietjie van die terugslagje gehad in termen van ek gaan nou nie daarop uitwei nie, maar nou nie gezondheidsgewys nie, maar iets anders wat gebeur het, wat my baie kwaad gemaakt het vanoggend. Maar wat, ek het probeer red, maar dit kan nie gebeur nie, maar dit is alright, ons gaan nou nie daar oor wakker lê nie. En kom, ons wil nie vandag negatieve tyd te hê nie, nou vergeet het.

0: Tijd met Philip. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10 op Gaan Groot Radio. Jou internet radio met stap.
1: Gaan Groot Radio.
2: Internet radio met style.

0: So I'd like to introduce you to David Locks from Oppieberg, who's going to play and sing us one of his songs, which is called My Name is Pepsi Cola.
1: As a brief, yeah.
2: My aggressive own song plan is other way. I will wait wie met mij zal samen reizen is met mijn bicycle.
0: Wow. Wil je daar hier zo weer komen vragen?
2: Ja, nee, maar ik wil hem nu spelen. Om te horen wie gaat samen met mijn bicycle.
0: Ja, maar ik ken niet eigenlijk niet.
2: Maar ik ken hem maar.
0: Ja. Heeft hij woorden?
2: Ja.
0: Zing je om?
2: Ja. Nee, ik zing hem niet.
0: Nee, maar ik wil hier met een beetje zang voor die mensen. Alsjeblieft, Pepsi Cola, man. Ik ken dat je de Dyson is lekker.
2: Pepsi Cola.
0: Alsjeblieft, ja.

Deense bloed. Waar die sterre in die aand kom groet. Daar se jachter in elke man, wat tot die dood sal veg, hand aan hand.

Ons is vier warm ouwens op die wijntrein. En ons keier lekker hier op stasie Brandewijn. Met een lekker paar plekjes waar ons moet stop. Maar o Jan's oogies bly die hele tyd omdop.

0: vertrouwing is een symbool van die eeuwigheid. Dit is een uiterlijke teken van een innerlijke en geestelijke band.
1: Net stadig hoor. Net stadig, daar is nog een hele onthaal wat voor. Enkel lopend. Nee, het sy gat gesien. Hy is nou een gerinde voel.
0: Die vinger van jou bruid blaas.
1: Hier het dominee gesien. Sonder die net loop hy lekker hoor.

0: Hey, Tommy.
1: Hey, Tommy. Hey, Tommy. Word wakker. Hey.
0: Hey, Tommy. Kom ons vat een bikkie. Geef mij nog een bikkie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vat een bikkie vast.

Nou, ons allemaal ken voor hem Scully. En hij lijkt ons hij ding sê van vat een bikkie vas. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ijs raas in sy glas. Nou die langblaaspad loop strijd tot op sy voorste. Jy kan net stop, daar staan en roep. En om Scully sal jou bederf.

0: when Susak Blanke begint te viel.
1: Ouwen Susak het de woestijn en ons kiel.
0: Donderdag, vrijdag, zaterdag, partijker zondag. Dis hoe dit werk met die ouwen Susak.
2: Dis hoe dit werk met die ouwen Susak.

Yes, boys. Check gou hier die nuwe wiele, man. Kom loer gou, man. Kom uit. Toe. Is reg, sien nou.

man, het my loop sy klok gehaat, en vol van boereraad. Lisa was sy Hilux, Adrie was sy Amarok, gesê een vrou in een pakkie is diezelfde bok. Sy soek een bykie vroom vroom petrol trak, soek een bykie soen soen loop sy glad, doen het vir volk en vaderland my maats.

skuins voor die naweek, dis hier waar ons vanavond is, hier om die klavier saam met my Marius Brits. Kom ons maak groot en mooi muziek, omdat ons uitsien na hierdie naweek.

Die musiek uit daardie groot rolprent Titanic. Wie sal dit ooit vergeet? Celine Dion, My Heart Will Go On.

En iedere klaneskerker op voor in die touw in. Het was eindelijk Simon en Garfunkel se beer. Toe maar, ek sal nou verwyder. Dat is een Johannes, weg is jy, geen pad, dit is nie jou beer nie. Jy maak allemaal seer.

0: about an hour and a half ago. We've had no official.
1: En daar sou waar is wragtig weer iemand wat in die tou indruk. Maar ook uitgepluk uit die tou uit. Kom ons luister na Louise Tucker.

Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my kollega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike musiek en Bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons erediens wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons erediens, 'n diens tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.

Wat stukken was, mag jij weer heel. Mijn leven wil ik met jou deel. Die voortpraat van die goed en kwaad, waar het stories achterlaat. Van Salomo was een wijze man, en David was voor niemand bang. Met jou loop ek die kronkelpad, naar die melk in je

En het wens voor jou september op jouw vensterbank mag geluk en zin voor je leven raak. En het wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien, van die plek waar je loskeert zal voor altijd

En ik wens voor jouw lelies altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schemer dit zachtjes aan jou vat. En ik wens voor jou die kaart een leven vol geluk. En dat jij net nog somtijds voor mij nog blijft.

pad, kan de zon na vreemde plekken te vat. Vooral als je hard werkt en dan slaapt, maar voor elke glimlach en elke grap een zoek om ons te doen en is je lichaam op en wil vermoegheid omkap. En voor mijn vrouw gaan vast zo langs die zee. Ik heb mij alles gegeven.